Thank you.

0: U hoorde een opname van het enerverende optreden van de Madalitso Band tijdens de 36e editie van het Afrika Festival 2025. We sluiten af met een klein stukje van de hypnotiserende klanken van de traditionele Tuareg groep Al Bilali Soudan uit Timbuktu, Noord-Mali. Ook zij waren te horen op het festival in Hertme.
1: Ja. Aha. Corona. Ah, la paiba. Aywa. Rrrr.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht met oude muziek van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u in de gids op onze site concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Samenstelling Egbert Randewijk.

Goedemorgen, dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de Concertzender. Vandaag behalve Robert Schumann en Beethoven ook aandacht voor bijvoorbeeld Consuelo Velasquez, de componiste van het lied Bésame Mucho. We openen met een cantate van Georg Philipp Telemann, Christen heißen und nicht sein, een cantate voor 4 vocale solisten, koor en orkest. Je hoort de Gutenberg solisten en Neunmeier consort gedirigeerd door Felix Koch. Cantate dus van Georg Philipp Telemann.

van Georg Philipp Telemann, deze kantate nummer 135, getiteld Christen heißen und nicht sein. Vier vocale solisten, de sopraan Annemarie Fahler, kanzertenor Matthias Deling, de tenor Fabian Kelly en de bas Hans-Christoph Begemann. Felix Koch dirigeerde verder de Gutenberg-solisten en het Neumeier-consort. De Duitse componist Leonard Lechner leefde een eeuw eerder, van 1553 tot 1606. Behalve componist was hij onder meer ook zanger aan de hofkapelle van München. Van hem, van Lechner dus, nu enkele stukken voor trombone, koor en orkest, door het Capricornus Ensemble Stuttgart.

Het Capricornus Ensemble Stuttgart bracht u enkele stukken van de 16e eeuw Leonard Lechner. De dirigent Henning Wiegrebe speelde ook de trombonepartij. In de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Een kleine bezetting nu met Robert Schumann. Hier is zijn sonate voor viool en piano nummer 3 in A klein. Een vertolking door het volgende duo, violiste Alina Ibragimova en pianist Cédric Tiberghien. Sonate dus van Robert Schumann.

Voor u speelden violisten Alina Ibrahimova en pianist Cédric Tiberghien, de sonate voor viool en piano nummer 3 van Robert Schumann. Terug naar de 16e, 17e eeuw met muziek van Spanjaard Gaspar Sanz. Gitarist Carlos Oramas begint met een pavaan uit boek 2 uit 1675, Pavanas por la D. Hier is dus gitarist Carlos Oramas.

Muziek van enkele Spaanse componisten als Caspar Sanz en Juan Hidalgo door gitarist Carlos Oramas. Op onze website concertzender.nl vindt u de nodige informatie, de speellijst van dit programma. De Roemeense pianist Christian Sandrin maakte recent een cd met 3 pianosonates van Ludwig van Beethoven, de nummers 30, 31 en 32. Op ons programma nu de sonate nummer 32, opus 111. De sonate bestaat uit 2 delen. Het eerste deel heeft als tempoaanduiding maestoso, allegro, con brio et appassionato. Dit is pianist Christian Sandrin.

Opgedragen aan Joseph Haydn, deze pianosonate nummer 32, opus 111, in C-klein, van Ludwig van Beethoven. Een recente opname met de Roemeense pianist Christian Sandrin. Een vocaal onderdeel nu in onze ochtendeditie. Dat zijn 5 liederen van Gabriel Fauré, uit te voeren door de tenor Nicky Spence en pianist Julius Drake. Het eerste lied is Le Berceau, de wiegen of de wiegjes, opus 23 nummer 1. Liederen dus van Gabriel Fauré.

De tenor Nicky Spence, begeleid door Julius Drake, zong liederen van Gabriel Fauré. Tot slot was dit Dans la forêt de septembre, opus 85. In het bos in september of in het herfstbos, opus 85, nummer 1. Een aantal bewerkingen nu door een gezelschap met onder andere pianiste Anna Federova en blazer Angelo Verploegen. Er wordt begonnen met het bekende Bésame Mucho van de Mexicaanse componiste Consuelo Velasquez.

Dat was tot slot een stuk voor altviool en bandoneon van de Argentijnse componist en bandoneonspeler Juan José de Mozzolini. Sluiten we de ochtendeditie af met een vioolconcert, het derde vioolconcert opus 61 in B-klein van de Fransman Camille Saint-Saëns. De BBC Philharmonic begeleidt violist James Ennis.

Componist Camille Saint-Saëns schreef 3 vioolconcerten. Dit was nummer 3, opus 61 in B-klein. Solist in deze uitvoering was James Enes. Het orkest, de BBC Philharmonic, geleid door Juanjo Mena. Het laatste onderdeel in deze ochtendeditie bij de Concertzender, deze week samengesteld door Sam de Jong. Bedankt aan Muziekweb. Morgenochtend vanaf 7 uur zijn we weer met een nieuwe editie. We beginnen de ochtendeditie dan weer met een kantate van Telemann, Herr Christ der Einige Gottes Sohn. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.

Dit is de concertzender met Sans Souci. In maart 1778 trokken Mozart en zijn moeder weg uit Mannheim. Mozart had er geen baan gevonden en geen vrouw. Nu ging hij zijn geluk beproeven in Parijs. Dat was nog een hele klus, want daar heerste een heel andere muziekcultuur. Er werden zaken van componisten verwacht die hij in Oostenrijk en Italië nooit had geleerd. Zo moest een Franse componist balletmuziek schrijven. Mozart schreef in de Franse hoofdstad balletmuziek bij Les Petits Riens, een weinig uitgevoerd werk dat we nu toch laten horen.

Dat was de balletmuziek voor Les Petits Riens van Mozart, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Als de Fransen een muziekgenre uit een ander land overnamen, werd er stevast een lokale draai aangegeven. Toen in Parijs de symfonie in de mode raakte, was daar al een hele traditie van orkestmuziek. Wat heet, de Fransen hadden het orkest uitgevonden. Een symfonie moest daarom voldoen aan een aantal typisch Franse tradities, anders viel ze niet in de smaak. Mozart schreef zijn Parijse symfonie als proeven van bekwaamheid in de Franse stijl.

U hoorde de Parijse symfonie van Mozart, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van James Levine. Het werk werd in Parijs met redelijk succes uitgevoerd. Helaas was Mozarts moeder intussen ernstig ziek geworden. De maand daarop overleed ze, 57 jaar oud. Uit deze tijd stamt Mozarts pianosonate in A-klein, bijgenaamd de Tragische Sonate. Het ligt voor de hand om te denken dat Mozart dit werk uit emotie over dit verlies componeerde. Volgens veel onderzoekers is dat moderne projectie. Componisten in die tijd hadden niet de gewoonte hun eigen gevoelens in hun muziek te verwerken. Dat neemt niet weg dat het stuk een grote indruk maakt, die nog groter wordt als we de biografische achtergrond kennen.

Zo klonk Mozarts pianosonate in A-klein, gespeeld door Maria Jean Pires. Mozart verdiende in Parijs goed met het spelen van zijn eigen werk, maar een vaste baan leek hij er niet te krijgen. Bovendien kreeg hij bericht van zijn vader. De aartsbisschop wilde hem weer in Salzburg laten werken, onder betere voorwaarden. Nu had hij alle reden om terug te keren naar zijn geboortestad. Voor het eerst in zijn leven reisde hij alleen. Dit was Sanssouci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij Matchpoint programma 288. Vandaag het laatste van drie programma's over de Russische pianist Lev Oberyn. In mijn vorige programma hoorden we zijn interpretatie van Tchaikovsky's pianocyclus The Seasons, Chopin's derde sonate en het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Alle opnames lieten zijn bijzondere talent horen. Een paar observaties die ik toen heb gemaakt, wil ik nu graag even herhalen. Zijn doorzichtige spel en zijn gevoel voor de lange lijn. Daarbij een mooie toon en een heel steady tempo. Zijn bekendheid heeft hij ook zeker te danken aan zijn samenwerking met David Oistrakh. Daarbij vind ik het nu interessant om te luisteren naar een van hun belangrijkste opnames. Het Archduke Trio in Bes, opus 97 van Beethoven. Het wordt uitgevoerd met Lev Oberyn piano, David Oistrakh viool en Svetoslav Krushevitsky cello.

U hoorde het Archduke Trio in Bes, opus 97 van Beethoven, gespeeld door Lev Oberon piano, David Oistrakh viool en Svetislav Krusevitsky cello. Natuurlijk heeft Oberon veel Rachmaninoff opgenomen. Het interessante is dat hij nooit een bombastische interpretatie geeft, maar zijn spel meer in lijn is met het prachtige pianospel van de componist. Ze kenden elkaar goed en dit is duidelijk te horen aan de wijze en manier waarop hij speelt. Ik heb een selectie gemaakt die zijn manier van spelen duidelijk weergeeft. Hij speelt uit Etudes Tableau opus 33, nummers 1, 2, 5, 6, 7 en 8 en het Prelude opus 32, nummer 12. Een live opname.

Who hoorde? The Rishi's a pianist, Lev Oberon, die speelt Rachmaninoff's Etudes Tableau, opus 33, nummers 1, 2, 5, 6, 7 en 8. En het prelude opus 32, nummer 12. Een live opname. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres. jeffreymadge@concertzender.nl. Er is nog tijd voor een opname van het eerste deel uit het piano trio nummer 1 van Felix Mendelssohn. Lev Oberon piano, David Oistrup VO en Sladislav Krusiewiczki cello. En dank voor het luisteren.

Dit is de Concertzender met een aflevering van Sonor. Vandaag hoort u muziek van 4 componisten uit de 20e eeuw die elk op hun eigen manier eeuwenoude religieuze teksten nieuw leven inblazen. We beginnen met Ton de Leeuw. Zijn Missa Brevis uit 1952 voor gemengd koor a cappella is een werk van grote concentratie. De Leeuw brengt de mis terug tot de kern. Geen versiering, geen nadrukkelijke emotie, maar korte, zorgvuldig opgebouwde koorpassages. De muziek ademt rust en bezinning en heeft een tijdloos karakter. De tekst van de mis blijft volledig intact, maar de muzikale taal is helder en eigentijds. Hier is Missa Brevis van Ton de Leeuw, uitgevoerd door het Quinck Vocaal Ensemble.

U hoorde het Quink vocaal ensemble met Missa Brevis van Ton de Leeuw. We vervolgen met de Leeuws leermeester Henk Badings. Badings kiest in zijn Missa Antifonica uit 1985 voor ruimte en beweging. De mis is geschreven voor twee koren die elkaar afwisselen en beantwoorden. Zo ontstaat een brede ruimtelijke klank. Badings was oorspronkelijk ingenieur en studeerde compositie bij Willem Pijper. Hij was een veelzijdig componist en schreef symfonieën, koorwerken en educatieve muziek. Vanaf de jaren 50 werkte hij intensief samen met pioniers van de elektronische muziek zoals Dick Rijmakers. We gaan nu luisteren naar Missa Antifonica van Henk Badings, uitgevoerd door vocaal ensemble Cocu en vocaal ensemble Marcant onder leiding van Mark Versteeg.

Luistert naar de Missa Antifonica van Henk Badings. We maken nu een stap naar een persoonlijk werk. Arnold Schoenbergs moderne psalm is het laatste onvoltooide deel van een reeks waarin Schoenberg zijn diep religieuze gedachten verwoordde. Het is een kort werk met een spreker die wordt begeleid door koor en orkest, soms zingend, soms half sprekend, waardoor het geheel klinkt als een innerlijke zoektocht. De tekst is van Schoenberg zelf, geen bijbelvers, maar een direct persoonlijk gebed tot God. Het stuk eindigt open, alsof de vraag aan God blijft zweven. Dit is moderne psalm nummer 1, opus 50c van Arnold Schoenberg, uitgevoerd door

Dit was Moderner Psalm van Arnold Schoenberg. Igor Stravinsky's Psalmensymfonie uit 1930 is geen symfonie met psalmen, maar, zoals Stravinsky zelf zei, het symfonisch zingen van psalmen. Stravinsky gebruikt Latijnse teksten uit de Vulgaat. De orkestratie is heel sober, geen violen of altviolen, wel twee piano's. Koor en orkest zijn gelijkwaardig. Na de intimiteit van de Leeuw en van Schoenberg en de ruimtelijkheid van Badings klinkt hier het heilige als monument. De Psalmensymfonie is het hoogtepunt uit Stravinsky's neoclassieke periode, waarin hij teruggrijpt naar oude meesters. De volledige titel van het werk is À la gloire de Dieu. Stravinsky schreef het nadat hij zich weer tot het christendom had bekeerd. Geniet van deze Psalmensymfonie van Igor Stravinsky, uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent en het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philip Herrewegen.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijk programma van de Concertzender. Met muziek deze week van Johann Sebastian Bach. Wij beginnen met Kantate, BWV 25. Es ist nichts Gesundes an meinen Leibe. Nou, het is niet beter dan de tekst klinkt. En Maarten Hart merkt dan op, als het over de dood gaat, is het altijd mooi bij Bach. Nou, dat is dan meegenomen. In de uitvoering van de Bach-stiftung St. Gallen, onder Rude Lutz, met Joanne Lann, sopraan, Søren Richter, tenor en de bas Peter Harvey.

En wij gaan door naar Toccata in D-groot, BBV 912, uitgevoerd door Cristiano Gaudio op het clavecimbal.

En wij gaan door met de prelude fuga in F klein BBV 881. En die wordt uitgevoerd weer door Lavinia Meijer op haar harp.

En we gaan door met de vierde Franse suite in S BWV 815, uitgevoerd door Murray Pariah.

U hoorde de Franse suite 4 in S, BBV 815, uitgevoerd door Murray Pariah. Hans Bierman en Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Luisteraar, fijn dat u er bent. We gaan u inlichten over de festivals die eraan komen. En straks bijvoorbeeld vertelt artistiek leider Kamal Hors over zijn Dancing Strings Festival. Live muziek ook in Actueel. En dat wordt gespeeld door de jonge pianist Miguel Iglesias Lista. Vorig jaar kwam hij in de halve finale van het Koningin Elisabeth Concours in Brussel. U hoort meer virtuose pianomuziek in de komende 2 uur. En dat brengt mij bij Jujia Wang. 2 weken geleden werd een documentaire over haar uitgezonden en ik zag hem een paar dagen geleden terug. En zo leerde ik haar iets beter kennen, de mens achter de fabelachtige pianotechniek. Ik had nog meer over haar willen weten en ik had haar graag Chinees horen praten, haar moedertaal. Het verhaal werd gestoffeerd met een dikke laag vormgeving die mij soms in de weg zat. Maar dat het niet meevalt om tot de absolute pianotop te horen en dat het daar eenzaam is, dat kwam wel over.

China Gates van John Adams werd hier uitgevoerd door Julia Wang. Azië blijkt de broedplaats van nog veel meer ongelooflijke pianotalenten. Onze cd van deze week is van de 22-jarige Zuid-Koreaanse Yujan Lim. Hij speelt de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. En het is een live registratie van de beroemde variaties afgelopen jaar uitgevoerd in de Carnegie Hall door deze reizende ster Yujan Lim. Lim zet een nieuwe standaard voor het vertolken van dit kernwerk uit de klassieke pianoliteratuur. Met respect voor de traditie. Zijn cd kwam uit op het label Channel Classics.

Variatie 13 uit de Goldberg-variaties van Bach werd gespeeld door de Zuid-Koreaanse Yoonchang Lim. Er zijn genoeg festivals in Nederland deze zomer, maar één festival over de grens is toch de moeite waard om melding van te maken. En ik heb het over het Richard Wagner Festival, dat sinds 1876 in Bayreuth wordt gehouden. Een festival dat een unieke presentatie van de werken van Richard Wagner biedt. Elke zomer verandert Bayreuth in een cultureel centrum voor artistieke betrokkenheid bij zijn muziek. Het festival vindt plaats in en rondom het Richard Wagner Festspielhaus. Ter ere van het 150-jarige jubileum van het eerste Bayreuth Festival organiseert de stad Bayreuth dit jaar een stadsbreed festival. Naast het jubileumfestival op de Groene Heuvel zullen er op 150 podia in de stad en in de omliggende regio voorstellingen plaatsvinden. Van januari tot en met december 2026 zal de hele regio haar culturele diversiteit tonen met muziek, theater en kunst van Wagners werk tot de hedendaagse tijd. Het prachtige programma kunt u vinden op bayreuther-festspielen.de. De afstand Utrecht-Bayreuth met auto bedraagt zo'n 665 kilometer. Dat is te overzien en u weet, zodra u over de grens bent, kunt u in Duitsland het gaspedaal diep intrappen.

0: Freudig begrüßen wir die edle Halle. Wij vieren feest in deze edele zaal. U hoorde een werk uit Tannhäuser van Richard Wagner. Dat werd uitgevoerd door het Beiers Radiokoor en Symfonieorkest onder leiding van Bernard Haitink.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Een ander festival nu, één in Nederland, het Amersfoort World Jazz Festival, is veranderd in Musicians Paradise Amersfoort. Niet meer in de binnenstad, maar in de nieuwe stad. Het vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Amersfoort dus. En een van de artiesten die optreedt is Mike Baudet. Baudet is een veelzijdige en getalenteerde artiest met een rijke muzikale carrière die zich uitstrekt van jazz en cabaret tot televisie. U weet misschien nog wel, hij was huispianist van Podium Klassiek. En hij doet ook theater. Als jonge jongen ging hij op pianoles bij Ricoh. En op zijn 19e ging hij naar de Verenigde Staten om jazz te leren. Waarna hij terugkeerde naar Nederland en zijn studie voortzette aan het conservatorium in Rotterdam. En later ook Chinees in Leiden studeerde. En heel misschien kent u Mike Baudet als imitatietalent van bekende figuren in het programma Kopspijkers. Na een persoonlijke strijd keerde Baudet terug naar de muziek met een sterke nadruk op het creëren van live optredens. En dat doet hij tijdens het Musicians Paradise Festival in Amersfoort. Hij treedt op met Niels Stausk en Tom Beek op zondag 14 juni om 14:30 PM.

Van het album Quirky Works hoorde u Mike Baudet met Someone to Watch Over Me van George Gershwin. Baudet treedt dus zondag op in Amersfoort op het Musicians Festival. Musicians Paradise zelfs. We gaan verder. In Rijksmuseum Twente in Enschede is werk te zien van de Finse kunstenaar Pekka Halonen. Hij leefde tussen 1865 en 1933. En zijn werk is een eerbetoon aan de Finse identiteit en het is nauw verbonden met de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd. Aan het begin van de 20e eeuw stond het voortbestaan van Finland onder druk en Halonen gaf zijn landschappen een symbolische betekenis om het nationale zelfbewustzijn en de trots van zijn landgenoten te versterken. De tentoonstelling in Twente omvat 94 werken, vooral schilderijen, aangevuld met enkele persoonlijke schilderattributen. Halonen woonde en werkte aan het meer van Tuusula. Dat ligt boven Helsinki en daar werkte hij samen met schilders, schrijvers en componisten, onder wie componist Jean Sibelius.

0: Marius Janssons voerde het Oslo Philharmonic Orchestra aan in het Andante Festival van Jean Sibelius. En de tentoonstelling met werk van Pekka Halonen in het Rijksmuseum Twente kunt u nog zien tot en met 16 augustus. Dan is gearriveerd in onze studio de pianist Miguel Iglesias Lista. Hij is jong, maar hij was al in de halve finale van het Koninklijk Elisabeth Concours in 2025 in Brussel. En dat zegt wel iets. Hij studeert nog steeds, maar hij vond tijd om naar de concertzender te komen. Hij gaat voor ons spelen en daarna heb ik nog even een gesprek met hem. Miguel Iglesias Lista.
1: Nee, wacht even. Sorry. Ik moet de opname nog starten. Ja.

Miguel Iglesias Lista, 24 jaar, groot talent uit Spanje. Hij studeert aan het Conservatorium van Amsterdam. En hij speelde hier live voor ons in de studio van de concertzender. Thank you. Dankjewel, Miguel. Dichter Jan-Jaap Stegeman liet zich inspireren door de teksten van Luther en de tijdloze muziek van Bach. Hij schreef 10 haiku's, korte, verstilde reflecties op geloof, klank en menselijkheid. Het Nederlands Bachconsort vroeg Artes studenten compositie om iets te componeren op deze haiku's. En dat leidde tot een zeer gevarieerde oogst. Studenten uit Egypte, Canada, Iran, Curaçao en Nederland schreven een stuk vanuit hun eigen culturele achtergrond. En al die werken vormen zo een inleiding op de orgelstukken van Bach, waaronder zijn orgelmis uit 1739. Hannes Minnaar voert ze uit, niet op piano, maar dus op orgel, met de zangers van het Nederlands Bachconsort. U kunt ze 11 keer beluisteren in het heel Nederland vanaf 12 juni. En waar precies en voor kaartjes vindt u op het nederlandsbachconsort.nl. En hier hoort u Hannes Minnaar alvast met een Frans Liszt bewerking van Bach's Prelude en Fuga in A mineur op piano.

U hoorde de bewerking die Franz Liszt maakte van de prelude en fuga in A mineur van Johann Sebastian Bach. En het werk werd gespeeld door Hannes Minnaar. Het is nu tijd voor de column van Aukelien van Hoytema.

Dat het ontstaan van een opera een gecompliceerd proces is, is bekende materie. Ook Giuseppe Verdi's Simon Boccanegra heeft een moeizame ontstaansgeschiedenis. In 1855 moest de componist overgehaald worden om een nieuwe opera te schrijven voor het Teatro La Fenice in Venetië. Hij had er eigenlijk geen zin meer in om een deadline te hebben. Zijn vriendin, de zangeres Giuseppina Strapponi, haalde hem over. En zij was ook de vermoedelijke vertaalster van een Spaans toneelstuk waar Verdi's oog op was gevallen. Het stuk bleek vol met intriges te zitten die steeds wisselden van achtergrond, niet echt geschikt om een opera van te maken. Uiteindelijk schrijft Verdi het stuk zo'n beetje uit in proza, met de opdracht aan zijn librettist Piave om er poëzie van te maken. Geen gemakkelijke opdracht voor Piave, die dan ook volgens Verdi geen goed werk aflevert. Verdi grijpt rigoureus in, neemt er een librettist bij. Piave mag wel de officiële librettist blijven. Het is allemaal tevergeefs, want de opera wordt geen succes en verdwijnt na 1866 van het repertoire. 23 jaar later doet Ricordi, Verdi's uitgever, de suggestie om de oorspronkelijke Simon Boccanegra nieuw leven in te blazen en stelt ook een nieuwe librettist voor, namelijk de jonge componist-dichter Arrigo Boito. Die bleek een samenwerking met de toen al bejaarde meester wel te zien zitten. En op zijn beurt wees Verdi de samenwerking met de jonge librettist niet direct af. Boito behoorde tot de richting van de Italiaanse bohemiens die voorstander waren van de Risorgimento-beweging. De beweging die Italië als eenheidsstaat wilde verenigen. Boito veranderde veel. En de belangrijkste verandering is het invoegen van een raadsvergadering in de stad Genua en een volksopstand die Boccanegra bezweert door een oproep tot vrede. Boccanegra is gekozen in Genua tot doge. Hij heeft een kind bij de dochter van zijn politieke tegenstander Fiesco. Zijn geliefde sterft en het kind is uit zicht, maar komt in Boccanegra's leven jaren later terug als Amelia. Boccanegra wil in eerste instantie met haar trouwen, totdat hij ontdekt dat ze eigenlijk zijn dochter is. Amelia's echte geliefde, Paolo, zint op wraak en vergiftigt Boccanegra. Die sterft uiteindelijk, maar benoemt Paolo in een vergevingsgezind gebaar tot zijn opvolger. Regisseur Jetske Meinse nam de beslissing om de opera niet in de 14e eeuw te plaatsen, waarin de historische Simon Boccanegra de eerste doge van Genua werd, maar in de 19e eeuw, de eeuw van het Risorgimento. Zonder moeite kon het publiek die stap begrijpen. Meinse voerde een duidelijke en heldere regie in een decor van de Zwitserse Etienne Plus, dat in drie gedeelten was opgebouwd. Het ingewikkelde verhaal was door die driedeling goed te volgen. De massascènes in de raadzaal en de volksopstand waren ijzersterk door Meinse geregisseerd. Het subliem zingende koor van de Nationale Opera kon zich daar prachtig in bewegen. En wat een vreugde om het Koninklijk Concertgebouw Orkest in deze Verdi te horen onder de Italiaanse Verdi-specialist Fabio Luisi. Iedere orkestintroductie was echt even een onderdompeling in de klankwereld van Verdi en bereidde de zangers voor op een schitterende prestatie. De rol van Amelia, van de Italiaanse Federica Lombardi, stond als een huis. Boccanegra, van de Roemeense bariton Giorgi Petean, was warm en overtuigend. Boccanegra's tegenstander, Jacopo Fiesco, werd gezongen door de Duitse bas Georg Seppenfeld, die deze personage waardig met een prachtig stralende basklank neerzette. Maar het hele zanggezelschap was van hoge kwaliteit. Bij het slotapplaus, waar alle zangers even bij elkaar in het licht stonden, werd duidelijk hoe prachtig de kostuums van de Engelse ontwerper Hannah Clark qua kleur op elkaar waren afgestemd. Meinse had nog een verrassing voor het slot bewaard. Niet Paolo wordt de nieuwe doge van Genua, maar zijn geliefde Amelia. Een knipoog naar de emancipatie. Meinse zette een regie zonder ingewikkeldheden
overdadige grappen en wonderlijke veranderingen neer. We zijn het bijna niet meer gewend in de wereld van de opera-regie. Een prettige gewaarwording. Simon Boccanegra zit vol met hoogwaardige Verdi-muziek. Als libretto heeft Boito er veel aan verbeterd. Maar het is nog geen Otello. De opera die Verdi op deze versie van Boccanegra liet volgen. Daar is Verdi met behulp van Boito en niet te vergeten van Shakespeare op zijn allerhoogste kunnen. En dan moet Falstaff ook met Boito en Shakespeare nog komen. Simon Boccanegra bij de Nationale Opera is deze maand ook in het kader van het Holland Festival nog te bezoeken in het Muziektheater in Amsterdam.

0: Dankjewel, Aukeline van Hoytema, voor je column over de opera Simon Boccanegra, die eindigde met de aria van Amelia, Ora in Questora Bruni, door de sopraan Frederica Lombardi. Het Koninklijk Concertgebouworkest stond onder leiding van Fabio Luisi.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Het Holland Festival programmeert altijd hedendaagse componisten. En zo ook dit jaar. De IJslandse Hildur Guðnadóttir is dit jaar Associate Artist in het Concertgebouw te Amsterdam. Op maandag 15 juni is haar werk te horen, gespeeld door het Iceland Symphony Orchestra. Het orkest is opgericht in 1950 en geroemd om optredens onder meer tijdens de BBC Proms, in Carnegie Hall en in de Muziekverein in Wenen. En nu spelen zij voor het eerst de muziek van hun landgenoten in het Concertgebouw. Onder de titel Nermin speelt Guðnadóttir muziek uit haar bekroonde filmscores. De huiveringwekkende intensiteit van The Joker, de subtiele ondertonen uit Tar en het strijkersensemble dat liefde, wantrouwen en chaos suggereert in A Haunting in Venice. Daarbij klinken ook twee nieuwe composities van Guðnadóttirs hand die speciaal voor de gelegenheid zijn geschreven. En dan zijn er ook nog stukken van componisten die haar inspireren, zoals Arvo Pärt, Ryuichi Sakamoto, Mika Levi, Kaya Sarriaho en Alvin Lucier. Aanstaande maandag in het Concertgebouw in Amsterdam om 7:15.

0: Dat was Erindi van de IJslandse componist Hildur Guðnadóttir, een compositie uit 2025. Het Dancing Strings Festival vindt plaats komend weekend. Het thema in 2026 is Vrouwen en Snaren. En 8 vrouwelijke muzici uit diverse delen van de wereld treden op. De Utrechtse luitspeler Kamal Hors, artistiek leider van het festival, is hier in de studio. Met een van de vrouwelijke muzici, Hind Ayn Ennaira. Een santierspeelster uit Marokko. En de special guest van het festival. Ook aanwezig is Jolanda Keurentjes, zakelijk leider van het Dancing Strings Festival. Welkom. Kamal, dit is alweer de 4e editie. Je bent initiatiefnemer van het festival. Mm-hmm. Wat zette jou ertoe aan om het festival te beginnen? Wat was je motivatie?
1: Ter eerste instantie, ik speel zelf ook een luit, een Arabische luit. Dus snaarinstrumenten. En ik had altijd het idee om meer snaarinstrumenten bij te betrekken. Dus in 2020 was de eerste editie, heb ik de luit uit Iran, de luit uit Marokko, de pipa uit China, tweede editie weer andere snaarinstrumenten. Korte bocht, deze editie is alleen maar gewijd aan de vrouwen en de snaarinstrumenten. En vandaar zijn ze op het podium, 13 en 14, 6 vrouwen op het podium. Elke vrouw die brengt haar eigen compositie, 2 nummers. En die worden samen in een lab uitgewerkt tot een uitgebreide compositie. Die is al gearrangeerd door een vrouw, Mari Pepa Contreras.
0: Waarom speciaal vrouwen? Wat was je idee daarmee om speciaal vrouwen een festival aan te wijden?
1: Eigenlijk in de laatste jaren zien we de rol van de vrouwen in de kunstwereld toeneemt. Bijvoorbeeld in architectuur en het theater en de dans. En ook een beetje in het kader en het gebied van de muziek. Dat zie je meer vrouwen die gaan de luit spelen of de kanun, een soort sitar. Heel veel vrouwen. En toen heb ik zoiets van, nou, waarom is dat niet leuk, verstandig, interessant om juist verschillende instrumenten bij elkaar te brengen. Maar niet om te laten helemaal spelen, want dat is gewoon in een proces kunnen samenwerken tot iets nieuws te kunnen brengen. En dat vind ik heel interessant, omdat als je kijkt vandaag bijvoorbeeld de repetitie, hoe een sentier uit gnawa muziek, een sofi muziek, samen met een tar uit Iran klinkt, qua resonantie, qua sound, is echt geweldig. En daarnaast heb je weer de piano en de harp en nog een percussie erbij en de basgitaar. Het is gewoon fantastisch om te horen. Eigenlijk die samenwerking tussen die vrouwen en die energie die bij elkaar kunnen, geven, heeft een heel mooi
0: resultaat. Daarachter. Ja, het is wederzijdse inspiratie.
1: Ja.
0: Daar hebben we het over. Ja. Ja, waren deze snaarinstrumenten voorheen vooral door mannelijke bespelers bespeeld?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar daarom, de laatste tijd waren meer vrouwen, maar deze festival wil ik ook een beetje stimuleren om meer vrouwen de instrumenten te bespelen. Niet als hobby, maar ook als echt professioneel. Want 7 juni hebben wij ook georganiseerd een duo tussen een vrouw uit Tunesië, die speelde luit, en een piano. En die vrouw die heeft ook verteld over haar loopbaan als artiest. Hoe heeft ze gewoon voorgevochten totdat ze gewoon wordt erkend in Tunesië als artiest. En dat vind ik heel interessant om dit mee te geven aan het publiek, maar ook aan geïnteresseerden. Die willen ook verder met hun loopbaan als muzikanten.
0: Jullie hebben de special guest van jullie festival ook meegenomen. Mm-hmm. Dat is Hind Ennaira.
1: Ennaira.
0: Ja. Zij spreekt Frans, dus, maar zij gaat wel voor ons spelen. Kun je iets vertellen over wie zij is en wat voor instrument ze bespeelt?
1: Hindenmeyer is een jong talent die echt de laatste jaren werd ontdekt in Marokko, maar ook wereldwijd. Ze treedt overal in Amerika, in Canada en Frankrijk. Ze heeft twee groepen. Een groep is gewoon traditioneel, maar een andere groep is gewoon meer met fusion. En ik zie ik zag in haar veel potentie. En heb ik zoiets van, nou, die jonge vrouw die past echt heel goed bij de samenstelling, gezien haar energie, maar ook haar manier van spelen en ook haar mooie stem. Nou, daarom heb ik voor haar gekozen om mee te doen in dit festival.
0: Ja. Nou, Hint gaat voor ons een kort stuk spelen.
1: Dat op Santir. Ja.
0: Op Santir.
1: Ja.
0: Ja, dat is dus een snaarinstrument.
1: Ja.
0: En gaat ze ook iets zingen?
1: Je gaat een klein stukje zingen, ja.
0: Ja? Goed. Nou,

0: Ja, het is twee keer hetzelfde programma.
1: Ik zag dat jullie eigenlijk al vorige week zondag zijn begonnen met workshops.
0: Ja, dat klopt. We hebben een aantal vrouwen uit Utrecht verzameld die snaarinstrumenten spelen. Dat past in het kader van wat Kamal net zei over het stimuleren van vrouwen om te spelen en om hun praktijk te ontwikkelen, om te kijken of ze ook samen dingen kunnen spelen. Dus het lijkt er al een beetje op alsof er een heel leuke Utrechtse ensemble gaat ontstaan. En die hebben twee verschillende nummers ingestudeerd in die workshops. Hebben ze in het Wilde Westen gepresenteerd. En nou, dat heeft dus afgelopen weekend al plaatsgevonden.
1: Nou, het klinkt als een heel bijzonder evenement. En nou, jullie hebben natuurlijk een website, Dancing Strings Festival. Ja. .nl. En tot slot gaan we nog iets horen. Kamal, kun je mij vertellen?
2: Ja, wij gaan horen een stukje van een andere muzikante die uit Iran, die heet Khorshid Dadbe. En ze heeft een stukje die heet Oros, gecomponeerd speciaal voor deze editie. Dan gaan we een stukje horen.

dat was Oros van het duo Hamraas. Komend weekend kunt u het live horen, uitgevoerd door Gorshi Dadbei tijdens het Dancing Strings Festival, met alle andere deelnemsters aan het festival. En dat festival vindt plaats in Utrecht en zondag 14 juni in Den Haag. Hetzelfde weekend, dus ook 13 en 14 juni, komt Capella Groningen. Dat is een amateurkoor, maar wel met professionele muzici, met een interessant en ook heel erg leuk concert. Het zomerconcert voert naar Florence van de vroege Renaissance, de tijd van Leonardo da Vinci, Botticelli en Michelangelo. In deze bruisende stad had muziek een belangrijke rol bij volksfeesten. Tijdens het carnaval trokken gemaskerde zangers, verkleed als ambachtslieden, door de straten. En zij zongen dan Canti Carnascialeschi, komische, vaak dubbelzinnige liederen over het ambacht dat zij verbeelden. Capella Groningen brengt een bonte selectie van deze feestmuziek in samenwerking met blazers op historische instrumenten die typisch waren voor de straatmuziek van toen. Zoals zinken, schuiftrompet, trombone, pommer en dulciaan. U kunt Capella Groningen horen op 13 juni in Bijlen en op 14 juni in Zeerijp. Voor info kijkt u op capellagroningen.nl.

Torna door de Renaissance band Pifarro en het Concord Ensemble. Vier de komende zomer met muziek is altijd ons motto. In juli en augustus kunt u kiezen uit meer dan 80 concerten en muziek uit alle windstreken voor jong en oud, van klassiek en jazz tot pop en filmmuziek. Waar? In het Amsterdamse Concertgebouw. Ik heb het over de Vriendenloterij Zomerconcerten. 30 juni begint het feest met Chef Special en via Verdi, Bulgaarse zang, Dvorak, Chopin en gospels komt men bij het Jazz Orchestra of het Concertgebouw of die Concertgebouw met een ode aan de legendarische jazztrompetist Miles Davis. Er zijn heel aantrekkelijke kortingen voor deelnemers van de Vriendenloterij. Kijk snel op de site concertgebouw.nl/vriendenloterij-zomerconcerten. Voor meer nieuws. Bijvoorbeeld Gauthier Capuçon. Op 8 juli komt hij soleren in het celloconcert nummer 1 van Saint-Saëns. Nu hoort daarvan nu het eerste deel.

Het Allegro non troppo, het eerste deel uit het celloconcert nummer 1, opus 33 van Camille Saint-Saëns, werd uitgevoerd door Gauthier Capuçon samen met het Orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Lionel Brinquier. We hebben nog tijd om u van één mooi zomerse concertreeks te vertellen, namelijk van 5 juni tot 28 augustus. Vindt de 15e editie van On the Roof plaats op het dakterras van Hoogtij in Amsterdam-Noord. Een intieme concertreeks met uitzicht over het IJ. En het programmeert dit jaar 8 avonden crossover jazz met muzikale routes van Curaçao tot Seoul en van Damascus tot São Paulo. 3 van die 8 concerten worden opgenomen en uitgezonden via Concertzender Live. Op 9 juli en op 6 augustus en 20 augustus. De bewuste concerten zijn van het trio rond de Koreaanse pianist Gyarin Im, het trio van 2 Hollandse jazzfenomenen, namelijk Ben van Gelder en Clemens van der Veen, met de Letse gitariste Ella Zirina, alsmede het quintet rond de Syrische klarinetist en doedoekspeler Gaid Almagoot, waarvan u nu alvast een voorproefje hoort.

U hoorde een huiskamerrepetitieopname voor het album van het Alma Goat Quintet, dat binnenkort uitkomt, Leventine Hughes. Het volledige programma van de concertserie On The Roof vindt u op on-the-roof.com. Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze concertzender actueel van 10 juni 2026. Wijnand de Groot deed de techniek en Max Gietzero verzorgde de videoopnames voor de social media. Peter Rippens deed productie en regie. Mijn naam is Dorothee Forma. Volgende week zijn we er weer met presentator Stef Lokin. Heel fijn dat u luisterde en tot volgende week.

Lester Young, Just You, Just Me, samen met het trio van Oscar Peterson. We gaan naar wat in de jaren 80 de nieuwe generatie streetbands was. De Rebirth Brass Band uit de Big Easy. Hier is Exactly Like.

Perry Como en Papa Loves Mambo. En die mambo, die hoorden we natuurlijk eerder van Mario Bauza. Maar hier hoor je eigenlijk ook hoe diezelfde mambo heel goed commercieel toepasbaar was. Trompetist Rod Mason schreef trompetgeschiedenis in de Engelse variant van New Orleans jazz, British Tread. Hij maakte furore bij Ecker Bilk en onder zijn eigen naam. Hier hoor je hem met een van zijn eerste eigen bands, Blues My Naughty Sweetie Give To Me.

Rob Mason, altijd een feest met zijn uitbundige trompetspel. En dat brengt ons weer bij het einde van een aflevering van Congo Square Radio. We gaan zo meteen besluiten met de Sea Jam Blues van Illinois Jacket. Je kunt alle informatie en eerdere programma's vinden op World of Jazz. En ook deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Mijn naam is Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

Ölemez Zafer, böyle diyor. Ölemez Zafer. 5 dakika, doğru.

Dit is Duke Ellington, aflevering 301 op de concertzender en World of Jazz. In deze uitzending de dubbel CD Sophisticated Lady, The Duke Ellington Songbook Collection, met in de hoofdrol zangeres Sarah Vaughan. Het betreft 8 opnamesessies uit de periode 13 augustus 1979 tot en met 23 januari 1980. We laten ze in chronologische volgorde horen. De eerste 6 nummers van 13 augustus werden niet eerder uitgebracht. Sarah wordt hierin begeleid door een groot orkest met prachtige arrangementen van Benny Carter. Tenorsaxofonist Zoot Sims is de enige solist. Achtereenvolgens hoort u Sophisticated Lady, In a Sentimental Mood, Billy Strayhorn's Lush Life, Solitude, Strayhorn's Daydream en Tonight I Shall Sleep With a Smile on My Face, dat Ellington in 1945 opnam met trombonist Tommy Dorsey als solist. Behalve de kwaliteit van Carter's arrangementen past de lyrische klank van Sims' tenorsax bijzonder goed bij de warme stem van Sarah. 2 dagen later, op 15 augustus, werden 3 nummers uit de sessie met het grote orkest opnieuw gespeeld door een octet. U hoort eerst Sophisticated Lady, weer prachtig gezongen met een tenorsax solo van Frank Wes, begeleid door de ritmesectie met pianist Jimmy Rolls, bassist Andy Simpkins, gitarist Joe Pass en drummer Grady Tate. De andere 2 nummers van deze sessie hoort u in het tweede blok.

We gaan verder met nog twee nummers uit de octetsessie van 15 augustus. Pianist Jimmy Rolls opent Solitude, ingetogen gezongen door Sarah, met een mooi obbligato van trombonist J.J. Johnson. De opening van Daydream is ook van Rolls en past heel goed bij de warme toon van tenorsaxofonist Zoot Sims, het ragfijne gitaarspel van Joe Pass en de flugelhorn solo van Wayman Reed. Een dag later, 16 augustus, zingt Sarah met een quintet. Frank Wes op tenorsax, Reed op trompet en de ritmesectie met Rolls, Simpkins op bas en Tate op drums. Wes speelt een obbligato achter de zang van Sarah en soleert in All Too Soon. Reed speelt een gedempte trompetsolo in What Am I Here For? Sarah eindigt de song met een herhaling van de titel, waarmee de vraag als het ware onbeantwoord blijft. Op 27 augustus zijn we bij de vierde sessie, met dezelfde ritmesectie, aangevuld met Joe Pass. Er zijn drie tenorsaxofonisten, Wes, die in deze sessie ook dwarsfluit speelt, Sims en Frank Foster. Johnson en Reed zijn de andere blazers. Na de opening door Rolls speelt Reed met Plunger in I'm Just a Lucky So-and-So, heerlijk relaxed gezongen door Sarah. Reed is prominent in Strayhorn's toondicht Chelsea Bridge, woordloos gezongen door Sarah. Ze sket in een impressionistische versie van I Didn't Know About You, met af en toe fragmenten uit de tekst, en wordt daarbij fantastisch begeleid door Rolls. Een genot om naar te luisteren. In de volgende aflevering gaan we verder met nog vier sessies van Sarah en de Duke Ellington Songbook Collection.

Het afgelopen half uur hoorde u Island Music van Michael Tilson Thomas. Jack van Giem en Nancy Zeltzman bespeelden de solo marimba's en ze werden begeleid door de slagwerksectie van de New World Symphony. Tot zover deze aflevering van de vorige eeuw, gewijd aan de op 22 april overleden componist en dirigent Michael Tilson Thomas. Volgende maand hoort u Tilson Thomas als dirigent in enkele 20e eeuwse Amerikaanse composities. Samenstelling en presentatie van dit programma Niklas Hoekstra en de techniek was in handen van Ronald Visser. U hoort op de achtergrond pianiste Yuja Wang met het slot van Do You Come Here Often, ook van Tilson Thomas.

U luistert naar de Concertzender in deze uitzending van het programma Thema. Aandacht voor een onderwerp dat een dankbare bron van inspiratie vormt voor alle componisten. En trouwens ook voor schilders, cineasten, schrijvers en dichters over de hele wereld. Het landschap. De komende 2 uur richten we de blik op composities met het woord landscape in de titel. Opvallend is dat sommige componisten meerdere stukken in hun oeuvre hebben met dat woord in de titel. En dat is begrijpelijk, want geen landschap is hetzelfde en allemaal zijn ze op hun eigen manier inspirerend. De Japanner Toshio Hosokawa is zo'n componist met meerdere landscapes op zijn naam. De teller staat vooralsnog op 5. Hosokawa, momenteel de meest vooraanstaande componist van Japan, staat hiermee in de traditie van het Zen-boeddhisme, waarin grote waarde wordt gehecht aan de symbolische betekenissen van de natuur. Luistert u nu naar landscape nummer 1 en 5 van Toshio Hosokawa, uitgevoerd door het Quatuor Diotima, en in nummer 5 hoort u daarnaast Mayumi Miyata op de Shō.

U heeft geluisterd naar Landscape 1 en 5 van Toshio Hosokawa, uitgevoerd door het Quatuor Diotima en Mayumi Miyata op de Sho, en dat is een mondorgel. De in 2022 overleden Amerikaanse componist George Crumb heeft een romantischer kijk op de natuur en op landschappen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn orkestwerk A Haunted Landscape. Hierin worden, zoals Crumb het zelf zei, de geesten opgeroepen van overleden indianen die hij in de bossen van West Virginia, waar hij opgroeide, als kind meende te ontwaren. En dit besef draagt zeker bij aan de spookachtigheid van de muziek, waarvoor Crumb een groot orkest met zeer veel slagwerk voorschreef. Hier is A Haunted Landscape van George Crumb in een uitvoering van de New York Philharmonic onder leiding van Arthur Weisberg.

U heeft geluisterd naar Listening Landscape van Ton Bruinel. Aan het eind van deze thema-uitzending keren we weer terug naar het begin, naar de landscapes van Toshio Hosokawa. U hoort landscape nummer 2, uitgevoerd door het Arditi-kwartet met Naoko Yoshino op de harp. Deze aflevering van Thema werd samengesteld door Erik Voermans.

0: Canidos en la serie.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Welkom bij een nieuwe Pop art. Het programma waarin muziek die als pop bestempeld kan worden, soms toch ineens klinkt alsof de pop ver weg is. Na 13 jaar was het eind mei eindelijk tijd voor het Schotse duo Boards of Canada om met een nieuw album te komen. Een goede reden om vandaag te starten en te eindigen met materiaal van Inferno, het 18 tracks tellende nieuwe album. Dan drie onverwachte samenwerkingen. Als eerste gelegenheidsgroep Deventer Improv Experiment Spool. Dan Green Chatton, die samenwerkt met Anthony Jen en Martin Slattery voor de soundtrack van de nieuwe Peaky Blinders film. En dan ook nog Tomora, het samenwerkingsverband van Tom Rowlands van de Chemical Brothers en popzangeres Aurora. Ook hoort u nog nieuw werk van Pip Blom en Anna Kelvey.

Hey, here's the bill.

Still looking for.

point.